een kramer is uw vrootie. Zij luister bak een straus, maar ik smaak ik koffie wals. Cookies bak, dat zal zij niet. Jam koek, cookie verani. Die dollar is, die is daar. Bazen, die rand is lang.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Meghan Trainor. You're a pop star. You're an icon. You're the moment.
1: What other words are you?
2: Right! Come on,
1: that's it. Okay. Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. Need you look. Hashtag ally. Don't ask about that one. Any of your dancers single? Don't answer that.
3: Okay.
2: I hope you're all looking good on that one.
1: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
2: There you have it.
3: All right.
2: Come on, skank,
3: Batshe,
2: the Anwurde.
3: Just do it.
2: Come on, off of Meghan, up. That's it. Come on, skank, the Anwurde, Hansie van Blanco. Wow. Hansie is echt nog een dag daarom moest prijzen weggegeven. So, jij beslist nummer 1 in die lijst nummer 1 geweest het. Jij zou rechtig die eerste ene geweest het, ne?
4: Mooi, Lady B. Charlton Prince is zo. De antwoord is eerst is Sarah, dan is het Esther en dan is het Rit. Dus mijn antwoorden daar, dank je wel. Charlton Prince.
2: Dit is de correcte antwoord. En ook voor die luisteraars, ik moet 4 herhaal. Elton Williams. Oeh, die eerste vraag. Iemand zegt met weerhaal wel die vraag was en dat is correct geantwoord. Intussen, wie heeft gelacht toen zij vertelde dat zij gaan op haar oudag een sien, hè? Wat een dapper koningin heeft haar leven gewaagd om de Joodse volk van Hammond zijn complot te redden? En wie was die Moabitische weduwe wat in Boas' land haar opgeteld heeft en die oma grootjie van koning David geboord heeft? Wel, Hansie van Blanco heeft onmiddellijk recht hier gekomen. Met die sommer net so achter mekaar gegee en regtig Bybelse vroue ken. Volgende next week as die Here wil ons gaan dieselfde doen en onthou dan het ek 3 bottels om weg te gee wat ons hopelik dan nou lekker kan versprei hier oor die Eden FM op 'n opvanggesig. 'N luisteraar wat aangevra het vir Paul Simon, take me to the Mardi Gras. Nog 'n luisteraar wat lekker daar deurgekom het met Sarah, Esther en Rit. Is interessant nie om te dink die ouma groetjie van koning David, Rit, did you know that? Did you know that? Daar is hy. Kom, ons speel in die luisteraars se keuse. Baie dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het. Die antwoord het lekker vinnig daar gesien. Kom, Salomi Brits, kom ook daar lekker teer met die correcte antwoorde. Well, next week, luister, telefoonnummerkie wat eindig in 3180, ook lekker deur. Volgende week, hy vingers sal lekker vinnig moet wees, because it's gonna happen just like that. Quick. Eerste, vinnigste antwoord, eerste. Vinnigste vingers, eerste. Take me to the Mardi Gras.

Dit was uit my glorie jare hierdie jong, my oorwinningsjare, toe ek nog 'n jong man was. Oh, Aurelia sal weet nou waarvan ek praat, jong. Oh, Aurelia en Jason vat nou mekaar daar in die sitkamer, jong. Oh, Jason vat Aurelia vas, jong. Vat hom, Fluffy, vat hom. Ja, nee, dit is my groot vriend Alipa daar uit in Namibia uit, wat hierdie lied speel. Lieve luisteraars, ou Saal, my groot vriend daar uit Namibia uit, jong. Uit sy album uit Ma se huis toe. Sjoe! Sjoe, mense, ek krijg sommer hoendervleis terwijl ek nou in die ateljee sit, terwijl ek na hierdie prachtige liedere luister, jong. Kom eens luister na hierdie prachtige lied.

0: klanke van Tina Charles, I love to love. Jo, bring ons nou bykant so 19 minute oor die uur van 11 uur. Prachtige klanke. Meneer Roger Jacobs, had ek jou goeiemôre, broeder. Ek weet meneer luister lekker na die radio. Ja nee, meneer Roger Jacobs, had ek jou goeiemôre ook aan u, ne? Bye bye, dankie vir u deelname ook. Jy kan definitief om môre kry op Sondag Goud. Die ure van 3 en 5 op jou gunsteling radiostasie hier in FM. Jou stem in die paradys. Jagtegrond Tina Charles. Hey. Yo, what a classical song taking you way way back to the early 80s. What a classical. Tina Charles. Sê bly maar Easter, jong. Sê bly maar Easter. Advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136 *2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Dame, meneer Enkel. Deze man is weer bereikt, kom jong. Van Gran gaan die stoppie. Jou, het gaan beginnen. Als je een puntje. Eigenlijk ben ik van Sjaar weer recht, kom jong. Met die mooie muziek.
3: Lekker.
4: Ai, morgen sê, Rasper.
0: Sister Dalsie.
4: Het is goed om jou stem te horen, my eie Rasper.
0: Ja, nee.
4: Gaan het bij jou? Ja nee, waar daai daar is het lekkere dag wat ons gehad het, nee Rasper? Ja. Jy het 'n mooie geseënde dag en al my Eden maatjies van Heidelberg tot in Oudtshoorn en George, Lady Smith, oral, niemand is uitgesluit nie. 'n mooie geseënde dag, baie lief vir julle, liefde Dalsie.
0: Dan sê suster Dalsie, baie baie dankie nee. En 'n mooi dag daar ook aan u wat ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradys. Dan, liewe luisteraars, het ek 'n boodskap gekry van suster Debbie. Hier uit Rosemore uit, sy sê, goeiemorgen Grant, bly om jou stem weer op die radio te hoor. Ek wil net hulle daar sê vir my ko George Maaikies, 53 Maaikies, hulle weet wie hulle is. Julle allemaal moet een mooi dag het en naweek het, liefies vir julle allemaal, bekend en onbekend. Dis Debbie daar van Blanco's Fish and Chips winkel en sê het daarmee aan die in George Hospital Brumilda, Frederiks gauw gezond word. Ons is biddend vir haar, ne? Dit kom daar van, sister Debbie, Alipa die uit Rosemore uit, ne? So bye bye, dankie dierbare, ne? En een mooie dag daar ook aan u. En die kan daar van Blanco sy werklibaar dan so, ne? Sister Debbie wat so lekker is saam met ons gesels. Bye bye, dankie dierbare. En een mooie dag daar ook aan u. Mensdom. Lieve luisteraars, dit is mis nou vrouwe maand en ek het een paar vrouwe nommerkies ook saamgebring. En terwyl ons nou na die ander lied geluister het, luisteraars van Superwoman, jong. Hey, toes my phone oor live van boodskappe, jong. Sjoe, mense. Maar ek het hierdie lied saamgebring en ek moet vir jy sê, die klanke van Tony Braxton. Unbreak my heart. Al die dames wat ingeskakel is, moet nie laat ek vandag die harte breekie, jong. Alhoewel my bynaam Rasper is. Hierdie lied laat my sommer dink aan Dr. J.S. The Love Doctor. Oeh, moet vir alles het so reën, jong. Dan speel hierdie lied in die achtergrond. Mensdom, wacht, laat ek stil blijf.

Ik speel nou al die oude liederen, jong. Mensen, wie kan nog hier een onthou, jong? Dit was die goeie tye. Die vroeg 2000s sal hier een lied onthou, jong.

0: Mr. Dream Maker. En nou voor ons na Mr. Dream Maker toe gaan luister. Goeiemiddag. Iedereen heeft een goeiemiddag.
1: Hallo Bokka.
0: Oh, Auntie Mali, hoe gaan het?
1: Ach, het gaat maar aan nou Bokkie, het gaat maar aan.
0: Prachtig Auntie Mali, prachtig.
1: Ja, gaat het met jou?
0: Oh, punt in die wind Auntie Mali jong, punt in die wind.
1: Ja, ik was zo blij dat jij vanmorgen op is op die radio.
0: Ja Auntie Mali. Hoe gaan het die kant in Rosedale?
1: Ach nee, is rustig hier zo, Boeta.
0: Prachtig, en hoe is die pad werken nou?
1: Rustig hier zo, zit maar hier buiten in die zonnetje.
0: Hoe is die pad werken nou daar, Auntie Mali?
1: Huh?
0: Hoe is die pad werken nou daar?
1: Man, hulle nou piping langs die kante.
0: Hoe oké, is hulle nou klaar met die pad?
1: Ja, jy kan daarom inrij en jy kan weer uitrij ook, maar jy kan nie boe uitgaan, nie sien jy.
0: Hoe oké, ek hoor van die Mali, ja, ek hoor.
1: Ja.
0: So die luisteraars in die omgeving moet maar voorzichtig wees.
1: Pad, jong.
0: Ja, hulle woel in die pad in die Mali, jong, hulle woel.
1: Ja.
0: Ja, nee, in die Mali. Van wie wil die Mali vandag groet?
1: Ja, alle maatjes wat inluister, mm-hmm. Hulle moet een geseende dag hê.
0: Ja.
1: Ave, mama, Daina, van Doreen, en Elke Wijn, en allemaal wat my ken.
0: Ja.
1: Hulle moet allemaal hulle geseende naweek hê, en alles wat mooi is.
0: Ja, en
1: vir... En jou ook, Rantje.
0: Dank aan die Mali, hoor.
1: Alles wat mooi is vir jou, my darling.
0: Dank aan die Mali.
1: En pas jou maar mooi op,
0: hoor. Die Mali moet ook aan die Mali oppas, hoor.
1: Ja, het is rechtso, Rantje.
0: Daar sê die Mali, hoor, mooi dag, en mooi naweek. Bye.
1: Das, en met
0: dank je, die Mali ook, we. Mooie dag.
1: Okay,
0: dank je, we. Bye-bye. Dan zijn jullie, dus aan die Mali. Wat is zo lekker een sang met onze sjans. Alipa, daai, drouze, die lijkt, ne. Die Mali, bye-bye, dank je. Voor je oproep dan, zo, in een mooie naweek voor je.
2: Ja, nee. Hartelijke bedag aan jou, mijn vriend. En alle iedereen, vrienden, familie, ja, nee. Ik heb mijn prachtige vrouwen sterk op pad op, toe. Beetje laat, maar... Ik heb ook zo'n beetje andere dingen gehad wat ik moest doen.
0: Mm.
2: Maar de tijd wat ik samen met mijn kop op die tafel gedaan heb. Nou ja, hij deed de bij. Ik en jij. Oh maat, ik zeg joh. Doe toch zo lekker tegen gehad, jong. Met hij bicycle hier afgereden. Maar ja, lekker dag, mijn vriend. Lekker dag.
0: En dan zei Daniel, dat is gevoegd wat zo lekker samen met ons is. Ja, gevoegd. Hij deed een mossel bij, jong. Oeh, mensen. Sommige tijden gaan ons met onze bicycles en sommige tijden gaan ons hier af met die trein, jong. Mensdom, dit was goeie tijden, jong. En alles net vir die dames. Maar nou ja, die klanke van Judy Bounce. Oh, en sy sing vir ons, Mr. Dream Maker, please turn my dreams around.

Ja, nee, definitief. Want ligt. Die radio speel nou Klubber Dani Armstrong familie. My groot vriend Omon, hy sê ook Rasper. Laat loop, broeder, laat loop. Hy is nou een eisterman. Dis my groot vriend Alida.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Jonisie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

kunt, jij draagt dan nog een lint. Ik is een korrelkop, jij zal maar voor mij moet hop. Zal ik of zal ik niet, je is

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: Dan is Johnny, daar is nog tijd voor zo'n paar laatste boodschapjes voordat ons dan ook hier vandaan moet pad gee.
1: En nou denk aan die ou wat voor Johnny gesê in die bus en Johnny is het achterom moet sy twang allee boare twang dus pat daar ek weet nie, Johnny, jy moet op om jou dinge hoor.
2: Hey, goeienaand Piet en Johnny, goeienaand Piet en Johnny, man. Yo, ek kom nu eens bij de huis, man. Ik was eerst bij mezelf bestaan, zo'n groot bakser, geen man, maar ik ga niet op Bahram hoor, die goeie om lekker Johnny en Piet en Johnny, die goeie om lekker hoor. Ik ga niet op Bahram, rechtbaar, man. Goeienaand, en ik kom van Vrede Matroze van Ebbenswalle, man. Mooi alweer.
0: Als hij Johnny.
3: Nee, man, het is best aangejaagd.
0: Yes, dan zijn we staan, zie Piet en John. Die begraafplaats is aan jylle linkerkant op pad huis toe, ne?
3: Kijk, ja, die mannen moet nog eerst die reike kom,
0: yeah.
3: Laat hulle om die draai kom maar van die op, om by die honde, dan, kijk, as ek en jylle by die lontse geraas.
0: Ja, gesien hoe van ek in die kar rij, Johan.
3: Brother.
4: Goeienaand, Piet en Johnny. Goeienat.
0: Mm-hmm.
4: Rasper, het is een dag, jylle dag, Rasper. Goeienat. Ja, ik verlang nou aan mijn jongen dat hij aan mijn kinderdag, ik verlang nou aan mijn kinderdag, en ik maar zo sê. Gooi nat, mijn brothers, gooi nat. Van Rosie Prince en Only. Gooi nat, brothers. Ja,
0: dat kan net nice.
4: Maak nat.
3: Nice na, nie, hy
0: is kan net nice na.
3: Maar het einde is op die noot, gaan ons groet. Ek wens jy een baie rustige, veilige, warm nacht toe. Mag jy zondag baie prachtig wees, en een genotvolle week wat voorleef.
0: Ja.
3: Vol veiligheid, vol liefde, en dat niks, maar soos een niks, op jou pad sal kom. Nie.
0: Ja, ek het my aankie terdeer geniet, Joni, en ek gaat sê, tot ziens. Joni, jy het gesê dat niks op jou pad kom nie. Ek gaan sê, laat niks jou vreugde steel nie.
3: Ja, net op alle tot baie ziens. Lichter noot, 9 statistieke het bewys dat vir 99,99% van dinge wat nie explain kan word nie, is daar een verduideliking. Tot ziens.
0: Tot ziens.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.